0: Und nun geht es weiter im Programm mit Aus den Archiven.
1: Donderdag 1 december gaat Radio Miami vol met Hugo Meulenhof, Herman de Graaf, Frank van der Mast, Mark Jacobs, Ferry Ede, Stan Haag, Michelen, Bokkebroek, Otto en Heike de Waal naar een andere golflengte. De 319 meter.
2: In de jaren 60 en 70 moesten we het doen met de middengolf op onze transistorradio's. Nu, tientallen jaren later, is streaming audio het medium om jouw muziek in optimale kwaliteit te kunnen horen. In elk seizoen van het jaar staan we klaar, je vrienden van de radio. Je vrienden van de radio. Je vrienden van de radio.
3: Roger.

Goedemorgen luisteraars, dit is Radio Mi Amigo Internationaal. Uitzendend op 212 meter van de middengolf, want er geen overeenkomst met 1412 kHz. Onze programma's duren van 's ochtends 6 uur tot 's avonds 9 uur. En we zenden uit, zoals ik al zei, op 212 meter middengolf wederom. En onze programma's worden verzorgd vanuit de Engelse kust. En we zenden dus een hele lange reed, hopelijk uit.

0: Zaterdag 26 november zijn we vanaf 20 uur in de Sint-Amandus-school te Meulebeke. En dat met Patrick Vallet. Eveneens zijn we vanaf 20 uur in de kantine van de voetbalvereniging te Papendrecht. Daar met Peerke Plot. En in het dorpshuis te Wolfhardstijk met Nico van der Steen. Ten slotte, voor wat zaterdag betreft, komt Patrick Vallet vanaf 24 uur in de Wismijnse Nieuwpoort. Waar vanaf 20 uur de formatie Ferrari te gast is. Het is een organisatie van Jeugdclub Climax. De Niamigo Drive-In Show. Zondag 27 november komen we in San Rio te Sint Antonius Brecht. Het stuttert de 21 uur en de presentatie ligt in handen van Patrick Vallet. De Niamigo Drive-In Show. Voor boeking en informatie telefoneert u in België het nummer van Patrick Vallet 091 25 95 66 en in Nederland Nico van der Steen 0148 80 91.
1: Dit is Niamigo Internationaal.
2: Je waant je terug in de tijd als je binnenkomt in het 192 Demis Roussos Museum. Op de begane grond een overzicht van het enorme succes van de beroemde Griekse zanger Demis Roussos. Op de eerste verdieping komt de historie van de roemruchte zeezender Radio Veronica tot leven. Met een expositie over de historie van Radio Veronica. Van de chaotische beginjaren tot het dramatische einde. In het museum is ook aandacht voor de andere zeezenders, zoals Miamigo, Caroline, 227, Big L en Radio Noordzee. De unieke collectie omvat vele scheepsmodellen, nooit eerder vertoonde filmbeelden, alle top 40's. Twee originele studio's, prachtige foto's van de stranding, de demonstraties en van alle discjockeys. Het 192 Museum bevindt zich in Nijkerk in het gebouw waarin ook het Demis Roussos Museum en de studio van 192 is gevestigd. Het komt allemaal aan bod in het 192 Demis Roussos Museum. Gevestigd aan de Oude Barneveldseweg 65 in Nijkerk. Elke vrijdag en zaterdag geopend van 11 tot 5. Voor meer info, check 192tv.tv.
3: Genau in diesem Museum soll am 31. August, der diesmal auf einen Samstag fällt, ein großer Event stattfinden, weil es dann genau 45 Jahre her ist, dass 1974 die großen Piratensender vor Holland die Segel gestrichen haben. Radio Miamigo hat weitergemacht. Und nochmal ergänzend zu diesem Mitschnitt von 1977. Wir haben nachher nochmal 4 Minuten von diesem 22. November. Alle in Europa, die auf diese Frequenz abgestimmt haben, haben sich gefreut, dass endlich von der Miamigo, dem einzigen Seesender, damals wieder Musik kam. Und man muss auch historisch dazu sagen, Radio Miamigo, Radio Caroline hatten auf dem Festland und in den Benelux-Ländern in England mehrere Millionen Hörer und die holländischen Rundfunkdienste und Gesellschaften hatten Umfragen gemacht und haben diese Ergebnisse geheim gehalten, weil nicht publik werden sollte, wie viel tatsächlich noch dem letzten verbliebenen Seesender gelauscht haben und eingeschaltet haben. Tolle Zeit damals. Wir gehen nachher nochmal dahin zurück, hören nochmal ein Jingle aus dieser Zeit und dann Petula Clark, My Friend the Sea.
4: Donderdag 1 december gaat Radio Miamigo met Hugo Meulenhof, Herman de Graaf, Frank van der Mast, Mark Jacobs, Ferry Ede, Stan Haag, Michelen, Bokkebroek, Otto en Heike de Waal naar een andere golflengte. De 319 meter.

0: Alexander Hitz. Die Piratensender werden wieder lebendig durch deinen Musikwunsch. Gerne auch Infos, wenn es eine persönliche Geschichte dazu gibt. Kritik, Anregungen und deine Piratensender-Musikwünsche bitte an rogerblue@gmx.de. Roger Blue als ein Wort ohne Strichpunkt oder Leerzeichen. Also rogerblue@gmx.de oder via Telefon 0281 442 707 34. 0281 442 707 34. Ja, und wir machen mit großer Eile weiter in den Seesender-Hits, damit wir alle Mitschnitte schaffen, die mir zugespielt wurden und zugeschickt wurden. Und ich möchte noch ergänzend sagen, die Mitschnitte hier von der Mi Amigo vom 22. November 1977 habe ich auch Henk de Breuer zu verdanken. Dankeschön, und wir sind jetzt noch einmal für etwa 4 Minuten bei Radio Mi Amigo am 22. November 1977, genau eine Woche bevor man dann die Frequenz wechseln wollte, an einem Samstag. 22. November 1977, wir gehen zurück mit der Zeitmaschine zu Radio Mi Amigo.
1: Das ist Mi Amigo International.
2: Luisteraars, goedemiddag. Als je het al gestemd hebt, 212 meter, dat geeft overeenkomt met 1412 kilohertz. Dit is Radio Mi Amigo.
1: Dit is Herman de Graaf op Mi Amigo Internationaal. Dit is Hugo Meulenhof op Mi Amigo Internationaal.
2: Hallo, dag allemaal. Het is 12 uur geweest op Mi Amigo Internationaal. We zijn er weer. Heerlijk hoor. Hugo, kom er even bij als je wil. Tenslotte heb ik je naam niet in de gebruikt. Hele toestanden hè, de afgelopen weken.
3: Afgelopen 10 dagen, ja. Enorm hè.
2: Eerst een paar dagen helemaal zonder muziek vanwege het ruwe weer op de Noordzee. Het was namelijk te gevaarlijk, luisteraars. Ach, Hugo, jij zat aan boord op dat moment. Vertel het zelf even. Boord,
3: ja, nou, het was zo dat het inderdaad veel te gevaarlijk was om op pad voor een wezen dan ook met uitzendingen te beginnen. Nadat wij dus om vrijdag de lucht uit zijn gegaan. Het was, we hebben wat last gehad van vliegende stormen en dat soort zaken. Noordwestelijke wind, noordoostelijke wind, gewoon noordelijke wind, ook wel prettig zo hier en daar.
2: Vertel dat verhaal van die keuken eens even, dat vond ik een gillen.
3: Ja, dat is begonnen eigenlijk op die vrijdag zelf nog, dat slechte weer. Dat is begonnen eigenlijk om vrijdagavond zo rond 1 uur of 8 toen werd het hele zware storm windkracht, 10 à 11 die je toen gehad. Ferry en ik zaten toen aan boord.
2: Ferry, kom eens even bij.
3: Ja. En dat is wel stevig verkeerd gegaan toen, ja.
2: Ja.
3: Fornuis en dat andere ding, je weet wel, noemen ze iets van aanrecht gevallen.
2: Ja.
3: Zo'n bijzet. Ja, bijzet, tasje, mijn kastje, dat weet ik niet. Maar goed, het is naar voren naar komen zitten en daar zaten potten mayonaise en potten andere toestanden op. En dat is allemaal keurig netjes omgevallen. En zo zijn er nog wel meer of minder plezierige dingen gebeurd die gewoon de puinhoop een klein beetje om laten schrijven.
2: Wij zijn het op- en uitkaarsen geweest.
3: Ja, wat heet, meer dan dat.
2: Ferry, hoe is het met je rug?
4: Met mijn rug?
2: Ja.
4: Ik ben helemaal recht, joh.
2: Ik heb gehoord dat je
4: recht gebogen.
2: Ik heb gehoord dat je zwaar vertild hebt dan die keukenkast die helemaal aan de andere kant stond.
4: Dat was een koprol voorover en kwak tegen de muur.
2: Ja, het is twee kant zich. Nou ja, niet zo prettig voor jou natuurlijk, maar nee. Ik neem aan dat die pijn in je rug wel weer over is bijna. Ja, luisteraars, we gaan u nog iets vertellen. Het is namelijk zo dat de afgelopen dagen zijn er ontzettend veel werkzaamheden geweest. U heeft zich natuurlijk afgevraagd waarom zijn we niet meteen weer teruggekomen nadat de storm was gaan liggen. We hebben namelijk een leuk nieuwtje voor u. We gaan iets heel grandioos doen met ingang van 1 december. Daarvoor zijn de afgelopen dagen ontstellend veel werkzaamheden verricht aan boord van de MV Amigo. En we gaan waarschijnlijk morgen even naar de zenderkamer met de microfoon. Dat kunnen we vandaag nog niet doen, omdat ze daar nog te druk bezig zijn. Er wordt namelijk op dit moment een compleet nieuwe zender aan boord geïnstalleerd. Die is de afgelopen dagen aan boord gekomen, vandaar dat we toen ook niet in de lucht konden komen. De nieuwe zender zal uit gaan zetten vanaf 1 december op een nieuwe golflengte voor Mi Amigo. Dat wordt 312 meter. Ik weet niet eens hoeveel kilometer dat is.
5: 319.
2: Ik zei 312.
5: Ja.
2: Het is 319. Goed zo. Eerste foutje gaat weer goed in de graaf. Maar goed, we zijn nog niet zo ver. We zijn weer terug in de ether en dat is tenslotte het allerbelangrijkste. En laten we daarom eerst maar eens over gaan schakelen naar Stanhaag en Cash Casino.
5: Donderdag 1 december gaat Radio Miamigo met Hugo Meulenhof, Herman de Graaf, Frank van der Mast, Mark Jacobs, Ferry Ede, Stan Haag, Michele, Bokkebroek, Otto en Heike de Waal naar een andere golflengte. De 319 meter.
6: Stand by. Okay.

0: Veronica, hoe de wal het schip keerde, is het nieuwe boek van oud-Veronica-medewerker en huisfotograaf Hans Becker. Met meer dan 300 niet eerder gepubliceerde foto's van de DJ's, de technici, de bemanning op de Noordernij en de vele artiesten. Droom even weg naar de laatste turbulente jaren van de zeezender. Met de flight in naar New York, de stranding en Club Veronica. Met een aanbeveling van Tineke en een voorwoord van Lex Harding. Een leuk cadeau-idee voor oud en jong. Radio Veronica, hoe de wal het schip keerde. Nu in de boekwinkel.
1: En natuurlijk online in de webshop van rockart.nl.
2: Als Ergänzung hatte ich vorhin, dann war ich abgelenkt, vergessen, wollte ich eigentlich gesagt haben. Der Deutsche Radiotag findet statt am 15. Juni 2019, 15. Juni im Kukutek-Museum in Hilden. Und wahrscheinlich wird Ferry Eden auch wieder dabei sein, den könnt ihr dann befragen. Nach diesen denkwürdigen Tagen auf der Mi-Amigo-Frequenzwechsel und damals zur Rückkehr nach dem Sturm 22. November 1977. Wir sind jetzt beim 8. Januar 1974. Diesen Mitschnitt haben wir Radio Visi zu verdanken. Veronica hatte sich auch immer Namen gemacht bei den Musikliebhabern mit speziellen Tagen, zum Beispiel Beatles-Tag. Dann hat man an manchen Tagen nur Stones-Titel gespielt und man hatte auch mehrmals einen Elvis-Tag. Und dieser 8. Januar 1974 war so ein Elvis-Tag und wir hatten einen Mitschnitt von etwa 3 Minuten. Radio Veronica, 8. Januar 1974.
3: Dan de weersverwachting tot morgenavond. Van het westen uit toenemende bewolking, vanavond en vannacht regen. Morgen overdag opklaringen afgewisseld door enkele buien. Tot vrij krachtig en aan de kust tot vrij hard toenemende zuidoostelijke wind. Morgen ruimend naar zuid tot zuidwest en afnemend. Minima van 3 graden, maximaal morgen van 6 graden. Dan een waarschuwing voor de scheepvaart. Alle districten zuidoost tot zuid 7. Rijen rossen, schokken rossen, stoeien roeien, swingen springen. Een Indus compressor suspender kan er tegen. Indus. Dan hier nog een tip voor horeca en aanverwante bedrijven. Tot en met donderdag aanstaande wordt er in de Rai in Amsterdam de Horecava 74 gehouden. Het is de grootste vakbeurs op dit gebied ter wereld, maar alleen toegankelijk voor je vakgenoten. Openingstijden zijn van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dus dan is alleen voor je vakgenoten de Horecava 74 te bezichtigen in de Rai in Amsterdam.
4: 6 uur Elvis Presley op Radio Veronica. Dit is het 6e en laatste uur.
5: Rock echt Amerikaan. Rock pijlmaal export.